0: Goeienacht. Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van een vakantiehuis. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Music Limburg nieuws 3 uur.
1: Goedenacht. Bij een steekincident in Venlo is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedemorgen. Bij aanslagen op huizen van drie politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.
3: Empezó el verano, fuego.

0: Goedemorgen. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. En dan nu het weer van Weer Online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedemorgen. Tot na middernacht is in de Tweede Kamer gedebatteerd over stikstof. De plannen van de regering om de natuur te beschermen lijken het te halen. De grootste oppositiepartij Pro zegt voor te stemmen, maar alleen als de plannen niet worden versoepeld.
1: Laten we nou gewoon eens stoppen met dit debat. Laten we nou gewoon eens beginnen. Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
0: Maar bijvoorbeeld de BBB wil dat wel om zo boeren te helpen die anders dus met extra maatregelen te maken krijgen. In het najaar wordt meer duidelijkheid verwacht. De meeste voetballers van Oranje zijn weer terug in ons land na de uitschakeling op het WK. Gisteravond landde de ploeg met een vliegtuig vanuit Amerika op Schiphol nadat deze week de 16e finale van Marokko werd verloren. Niet alle spelers zijn deze kant op gekomen. Een deel is bijvoorbeeld op vakantie gegaan. Veel bewoners van de flat in Antwerpen waar een grote brand was, worden niet thuis wakker vanmorgen. Het is er nog te gevaarlijk in het pand. Zij zijn opgevangen. Mensen in het deel waar geen schade is, zijn wel terug. Bij de brand gisteren vielen 5 doden en 16 gewonden. De burgemeester is geschokt, zegt ze bij Belgische media.
2: Een gitzwarte dag voor onze stad. Het is met een ontzettend zwaar hart dat ik hier ook sta. Ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt.
0: Het vuur ontstond waarschijnlijk door kortsluiting. En dan de landen die nog wel in actie komen op het WK. Gastland Amerika is door naar de 8e finales door Bosnië en Herzegovina met 2-0 te verslaan. Engeland kwam terug van een 1-0 achterstand op Congo. Dankzij de Engelse superspits Harry Kane werd het 2-1. En België kroop door het oog van de naald na een achterstand op Senegal. Het werd 3-2. En dan het weer van Weerplaza. Eerst zon, daarna meer bewolking en wat regen. Later in de dag komt de zon er dan weer bij. 20 tot 23 graden.
3: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
4: Stiel gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop hits.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Non-stop hits.

0: Music.
1: Maximum Summer.
2: What

0: Bastard walnoten. Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: Hallo Dido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar Allianz.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
4: Goedemorgen. Meer rust op de huizenmarkt. Die koelt volgens economen van ABN AMRO verder af. Vooral doordat de hypotheekrente is gestegen, kunnen kopers minder lenen en is de gekte op de huizenmarkt iets minder groot dan begin dit jaar. Doordat er nog altijd te weinig huizen zijn, stijgen de prijzen nog wel, maar minder hard is de verwachting. In Helmond, Noord-Brabant, wordt gezocht naar een man die vannacht een hotel heeft overvallen. Hij bedreigde een medewerker die buiten stond met een wapen. Eenmaal in het hotel werd er geld gestolen. De verdachte is er vandoor gegaan en raakte niemand gewond. Bosbranden in Zuid-Frankrijk op verschillende plekken. Honderden brandweermensen zijn aan het blussen met onder meer ook vliegtuigen. Een gebied zo groot als 1600 voetbalvelden is inmiddels verwoest. Ook zijn campinggasten tijdelijk geëvacueerd. Het blijft de komende tijd snikheet in het zuiden van Frankrijk, dus blijft de kans op nieuwe branden groot. En dan het WK. De Rode Duivels maakten het wel heel erg spannend voor de Belgen. Een achterstand op Senegal werd snel ingelopen door 2 doelpunten. De strafschop in de verlenging zorgde voor winst voor België. En dus is het een groot feest.
5: Oh my gosh! My fucking friend!
4: Ook Engeland is door. Dankzij superspits Harry Kane werd het 2-1 tegen Congo. Gastland Amerika won van Bosnië en Herzegovina met 2-0 en is ook door naar de volgende ronde. En dan het weer van Weerplaza. Nu eerst zon, daarna komt wat bewolking en is er kans op regen. Vanmiddag komt de zon er dan weer bij, 20 tot 23 graden.
6: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
7: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg. Daniel.

0: Camera with Gump, Benson Kingdom of Fear.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ook een leuke plek om te zijn trouwens, hè? The Kingdom of Fear. Goedemorgen, het is 6 over 7. Hoe is je nacht geweest? Het wordt een stuk beter allemaal, hè? Ja, de temperatuur gaat ook niet meer waarder worden, maar het gaat veranderen een beetje allemaal.
1: Daniel Smulders.
0: Dat je het weet, hè? Die 30 graden die gaat steeds verder bij ons vandaan. Maar de temperatuur is wel oké en goed vandaag. Schrijf even op, 2 juli 2026. Nou, schrijf even op, moet je trouwens aan mezelf weten. Ik zou het niet doen. Ik ga gewoon even luisteren. 2 juli 2026. We hebben wat zonnige periode deze ochtend. Wat opklaringen. En dan zal de temperatuur oplopen tot 25 graden. Begin van de middag, best lekker. Later op de dag bewolking. En er komt wat regen. En dan komt er een einde aan de echte overwegende zomerse periode. En het zomerse weer vanaf gelopen dagen. De temperatuur gaat naar 20, 25 graden. Dus weer een tandje lager. Een trapje lager op de treden van de zomertemperatuur. Landgraaf, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. 17 graden. Leuk dat je luistert. Nu al. Q Music Limburg. België is ontsnapt aan een uitschakeling op het WK. Ik weet niet of je... mensen blijven er niet van wakker. Of gaan we nu ineens voor België zijn, omdat we als Oranje zijn uitgeschakeld? Ja. Ik hoorde wel iemand zeggen, die zei, ja, dan ga ik België kijken. Nou, dan kun je er even volhouden. Want in de 85ste minuut stond het 2-0 voor Senegal. 86ste minuut werd het 2-1. 3 minuten later 2-2. 125ste minuten krijgt België door de VAR ingreep een penalty. En weer wordt er gescoord. Tielemans maakte de 2-3. Tegenstander van België wordt de Verenigde Staten. Zo, ben je er even helemaal bij. Q-update komt eraan, wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie op juli nummer 2. Onder andere de oorzaak van een grote natuurbrand op de Weerderheide is bekend. Ik heb zo meteen het verhaal. En een gewonde bij steekincident in Venlo, meer zo in de Q-update. Maar eerst datgene waar we allemaal naar uitkijken op de vroege ochtend. Ik wel, ik heb het nog niet gehad, dus ik ga hem zo pakken. Pak je espresso. Sabrina!

Basta Magnetic, een van de grote hits uit de Nederlandse top 40... die je morgen ook wel hoort. Q-Music Limburg, iedere vrijdag. Het is vanaf 3:00 middags. Met mooi weer hoort Enrique Iglesias... Do You Know, de Ping Pong Song. Maar eerst krijg je nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-Update. Bij een steekincident in een woning in Venlo is vannacht iemand gewond geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Maar over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De enorme natuurbrand op

0: Telegraaf is het systeem klaar voor de toekomstige groei. Onder meer tijdens de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport volgend jaar. En tot zover de Q-update. Zo houden we je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Iedere ochtend. Tussen 7 en 9. Met zometeen de hits van Ray, Where Is My Husband. En ja, ik wil je even iets laten horen. Ik weet niet of jij ook dat hele algoritme van Instagram en zo. Ik word daar soms een beetje moe van. Maar van de andere kant, soms vind ik het ook ontzettend grappig. Wat ik tegenwoordig heb, is een filmpje van een ontzettend dikke man. Die dikke man die loopt door de straten van Spanje, denk ik. Met een fles cola bijvoorbeeld. Met een net blouseje aan en een mooi zonnebrilletje op. En ik zit altijd te kijken en ik denk, wat de fuck gebeurt hier? Waarom krijg ik dit? En dit liedje zit daaronder. Even een klein stukje, dus van de vader van Enrique Iglesias. Ja hoor, zo klinkt hij dan, daar komt hij.
1: Te miré de pronto y te empecé a querer.
0: En dan loopt hij door die straten van Spanje.
1: Sin imaginarme que podía perder.
0: Ik denk dat het ook AI is, ik kan het niet heel goed zien. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand dit vrijwillig doet. De muziek van Julio is ook eigenlijk categorie mega fout, hè? Maar hij is wel populair, zo net zo. En zijn zoon is Enrique. Hier is hij met Do You Know, de Pinkpong Song op Q.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij Vakanties.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.

0: niet liggen.
1: Lidl, de leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Jawel, op Q Music Limburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meer rust op de huizenmarkt. Die koelt volgens economen van ABN AMRO verder af. Vooral doordat de hypotheekrente is gestegen, kunnen kopers minder lenen en is de gekte op de huizenmarkt iets minder groot dan begin dit jaar. Doordat er nog altijd te weinig huizen zijn, stijgen de prijzen nog wel, maar minder hard is de verwachting. In Helmond, Noord-Brabant, wordt gezocht naar een man die vannacht een hotel heeft overvallen. Hij bedreigde een medewerker die buiten stond met een wapen. Eenmaal in het hotel werd er geld gestolen. De verdachte is er vandoor gegaan en raakte niemand gewond. Bosbranden in Zuid-Frankrijk op verschillende plekken. Honderden brandweermensen zijn aan het blussen met onder meer ook vliegtuigen. Een gebied zo groot als 1600 voetbalvelden is inmiddels verwoest. Ook zijn campinggasten tijdelijk geëvacueerd. Het blijft de komende tijd snikheet in het zuiden van Frankrijk, dus blijft de kans op nieuwe branden groot. En dan het WK. De Rode Duivels maakten het wel heel erg spannend voor de Belgen. Een achterstand op Senegal werd snel ingelopen door 2 doelpunten. Een strafschop in de verlenging zorgde voor winst voor België. En dus is het een groot feest.
2: Oh my gosh! My fucking play!
1: Ook Engeland is door. Dankzij superspits Harry Kane werd het 2-1 tegen Congo. Gastland Amerika won van Bosnië en Herzegovina met 2-0 en is ook door naar de volgende ronde. En dan het weer van Weerplaza. Nu eerst zon, daarna komt wat bewolking en is er kans op regen. Vanmiddag komt de zon er dan weer bij, 20 tot 23 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg, Daniel Wilders.

0: Harry Styles. Is it American Girls? Q Music Limburg. Flinke concertreeks. In de Johan Cruijff Arena had hij. Weet je wie er vanavond start? Als je er naartoe gaat, dan weet je het wel. Mr. Bruno Mars. Hij begint er zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena. Hij is er ook zaterdag, zondag en dinsdag. Heel veel plezier!
1: Daniel, maak je wakker.
0: Als je daar naartoe gaat natuurlijk. Je luistert Q Music Limburg. Goedemorgen. Temperatuur is vandaag. Gaatje 25 maximaal. Nu Kelpen Oler. Inmiddels, wat is het? 17.
1: Daniel Smulders.
0: Goedemorgen daar.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. 17 graden. Even de ochtend die verloopt droog met geregeld wat zon. Tijdens wat opklaringen kan de temperatuur oplopen tot 25 graden. Uiteindelijk neemt de bewolking wat toe en kan er regen vallen. Ander nieuws van vandaag is dat in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over twee mogelijke nieuwe kerncentrales. Lang niet meer over gehoord. En op het WK staat titelfavoriet Spanje tegenover Oostenrijk. Wedstrijd start om 9 uur vanavond Nederlandse tijd. Oh, en heb je gehoord, Rico Verhoeven en Naomi van Beem, die gaan bijna trouwen. Bruiloft is al gepland, moest het hoogtepunt van het jaar worden, maar ze zijn naar elkaar.
3: Ja.
0: Ze bericht op Instagram, weer in de tweede liefdesbreuk aankondigen. Ze zijn uit elkaar gegroeid. Rico heeft een intensieve periode gehad. Het verlies van de moeder van Rico, de druk van de wedstrijd die liep. Naomi had het vrijgezellenfeest al gevierd. Gaan ze uiteindelijk niet trouwen. Wat naar is dat, hè? Maar goed, de liefde is over. Ik hoorde gisteren dat het break-up seizoen is nu. Zo vlak voor de zomer, dat heel veel mensen aan elkaar gaan. Dus dan denk je, nou, ben ik deze zomer in ieder geval... En kan ik weer zelf... Opnieuw uitvinden, wilde ik zeggen. Break-up season. Deze periode, dus pas op. Weet dat het geen verrassing zal zijn dan als het komt. En als je sommige mensen denken, oh, dit is een mooi moment om het nu even te doen. Ach, ik wil het allemaal niet meer geweten hebben. Q-update komt er zo meteen aan. We houden je op de hoogte natuurlijk wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere een gewonde beensteekincident in Venlo. Zelfstraf voor een vrouw uit Bingelraden na jarenlange zorgfraude. En auto's in beslag genomen in Parkstad. Meer zo in de Q-update. Wat betreft de verkeerssituatie, even een belangrijke mededeling. Op de A2, je rijdt van Weert naar Leende. 4 minuten vertraging, 7 kilometer file. En de A67, ook daar weer prijs. Dus je rijdt van Venlo naar Eindhoven. 10 minuten vanaf Asten richting Eindhoven. Ja, het is niet meer zo warm, anders zouden we het kunnen doen, hè? Shirt uit en zwaaien! Het is gala. Met die frietent, Desire. Friet van Desire.

Matt Smith, Mel Horan, Drive Safe. De man die vanavond zijn concertreeks start in de Johan Cruijff Arena komt er zo aan. Sommigen denken wie dan? En anderen denken, oh, daar ga ik naartoe. Je hoort hem direct na het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-update. Bij een steekincident in een woning in Venlo is vannacht iemand gewond geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een verdachte aangehouden, doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. 69-jarige vrouw uit Bingelrade is veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Wegens fraude met een persoonsgebonden budget. Zij declareerde bijna 6 jaar lang veel meer zorguren dan daadwerkelijk werden geleverd. En ontving daardoor ruim 210.000 euro aan zorggeld. De rechtbank spreekt van ernstige en stelselmatige fraude. Rekent het haar zwaar aan dat zij geen verantwoordelijkheid of spijt heeft getoond. En de politie heeft tijdens een controle op voertuigcriminaliteit in Parkstad 3 auto's in beslag genomen die mogelijk zijn omgekat of onderdelen bevatten die van diefstal afkomstig zijn. Van de 4 gecontroleerde Fiat 500's bleken er 3 verdacht. De voertuigen worden verder onderzocht en met dit soort controles wil de politie voorkomen dat gestolen auto's of onderdelen opnieuw op de markt terechtkomen. En tot zover de Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie? Iedere ochtend tussen 7 en 9. De verkeersinformatie die op dit moment de volgende aangeeft. Als je rijdt van Eindhoven naar Maastricht tussen Eurmond en Maastricht Airport. 6 minuten vertraging over 6 kilometer. En vanaf Venlo richting Eindhoven inmiddels 20 minuten extra. 15 kilometer aan file staat daar. En hier is hij. Veel plezier als je er naartoe gaat vanavond. Dit weekend, dinsdag, is Mr. Bruno Mars. Hier is hij met zijn nieuwe...

0: gisteren hadden we het over originele liedjes. La Collegiala bijvoorbeeld. Dus iemand, is daar een nieuw itempje geboren? Toen zei ik nee, maar soms is het wel leuk om dat te doen. Want dit liedje, Chris Cross Amsterdam, How You Samba. Heel veel mensen denken, oh, dat is van die Bellini Sauer liedje. Na jaren 90. 97 was dat. Dat is gejat door Chris Cross Amsterdam. Ja, dat klopt, maar het is niet origineel. Daarvoor moeten wij naar 1977. Dat was een man, zijn naam is Arto Moreiro. En die maakte dit gezellige liedje. En dat ga je meteen herkennen bij het volgende stukje. Shit. Wacht even. Dat was mijn fout. Dit stukje. Komt ie nog een keer. Dit is het origineel. 1977. Liedje heet Tombo van Arto Moreiro. En die man had nooit kunnen weten dat hij had kunnen veroorzaken. Met dit liedje. Heeft hij wel gedaan. Leuk, hè? Soms af en toe zo'n dingetje te horen van heel lang geleden. Ja, ik vind dat heel leuk. Zometeen, minuut voor Limburg. Je hoort iedere maandag tot en met vrijdag, 7:15. Hier is het WhatsApp-nummer dat je kunt gebruiken. Dat is 06-33-345-345. Van harte welkom om je bericht te sturen. Hou het kort, hou het positief, hou het leuk. Spreek het in, typ het in. Je bent misschien zo wel op de radio.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
6: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
12: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
14: I am Vaiana of Motunui.
15: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: The ocean chose you.
15: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
18: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
19: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
0: Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
24: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
28: Q-Music Limburg.
29: Goedemorgen. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. Volgens onderzoekers is dat een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. Wat volgens deze onderzoeker bij RTL verder opvalt, is dat vooral mensen uit veilige landen misdrijven plegen.
30: Het zijn de laatste jaren vooral Algerije, Marokko, Tunesië, veel Noord-Afrikaanse landen zijn het. En dat zijn landen waar mensen dus een lage kans hebben om hier een asielvergunning te krijgen.
29: De meeste incidenten vinden plaats op de opvanglocatie zelf, maar ook winkeldiefstal komt vaak voor. Een latertje in de Tweede Kamer. Tot na middernacht is gedebatteerd over stikstof. De plannen van de regering om de natuur te beschermen lijken het te halen. De grootste oppositiepartij PRO zegt voor te stemmen, maar alleen als de plannen niet worden versoepeld.
31: Laten we nou gewoon eens stoppen met dit debat. Laten we nou gewoon eens beginnen. Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
29: Maar bijvoorbeeld de BBB wil dat wel om zo boeren te helpen die anders met extra maatregelen te maken krijgen. In het najaar wordt meer duidelijkheid verwacht. Topoverleg vandaag in Frankrijk over de bosbranden in het zuiden van het land. Met de zomervakantie voor de deur en nog altijd hoge temperaturen op de thermometers is de vraag: hoe blussen we deze branden en voorkomen we nieuwe? Honderden brandweermensen zijn druk met onder meer blusvliegtuigen. Inmiddels is een gebied zo groot als 1600 voetbalvelden verwoest. En dan het WK voetbal. Alle gastlanden zijn een ronde verder op het WK. De Verenigde Staten versloeg Bosnië en Herzegovina met 2-0. In de volgende ronde is België de tegenstander. Onze zuidenburen wisten op het allerlaatste moment te winnen van Senegal.
32: Tielemans, en het stond er maar in. België is er door. België zit in de achterfinale. Het wonder is geschied. Het is een mirakel. Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen.
29: De Rode Duivels zijn dus ook door. Engeland won dankzij 2 goals van superspits Harry Kane van Congo. En is een ronde verder en speelt maandag tegen gastland Mexico. En dan is er nog Canada. Dat land neemt het zaterdag op tegen Marokko. En dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken zometeen bewolkt. Er is ook kans op regen. Vanmiddag af en toe een zonnetje erbij. Het wordt 20 tot 23 graden.
33: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
34: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg. Daniel Sp-

0: Maak je wakker.
1: Met Alex Warren, Fever Dream. Q Music Limburg meldt zich goedemorgen. We leven 2 juli 2026. Hou er rekening mee dat de temperatuur niet meer gaat halen voorlopig wat we hebben gehad. Gelukkig maar.
0: Daniel Smulders.
1: Heel veel mensen heel erg blij. Nee, vanmiddag kan het zelfs gaan regenen. Ochtend verloopt droog, regent wat zonnige periode. Wordt een graad of 25. Later vandaag neemt de bewolking toe en kan er regen vallen. Ja, en dan wordt het wordt echt gewoon een stukje frisser. We zitten nu op 25 graden. De temperatuur gaat later naar ergens tussen de 20 en 25. Dus zakken we weer een beetje. Ja, we kunnen niet te veel zakken natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is altijd geklaagd. Het is altijd te warm, te nat, te droog, te koud. Te hard waaien, te veel water. Er is altijd wat. Ik zou zeggen, waai mee op de winden van de natuur. Zo, hoe zei ik dat? Goedemorgen in Nederweert. Hallo, hallo, hallo. Wat is de temperatuur in Nederweert? Hebben we dat ook doorgekregen? Oh ja, het is 18 graden op dit moment en het zonnetje schijnt. Lekker. Zometeen Q-update, Woudy op de hoogte. Wat er gebeurt in je eigen provincie. En het nieuws is dat vandaag dat Canada gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Die dachten, nou, we wachten even met het voetbal af. En dan schuiven we onszelf naar binnen. Canada doet dus volgend jaar mee aan het Songfestival in Bulgarije. Het is het eerste nieuwe land dat zich aansluit bij het Eurovisie Songfestival sinds Australië. Ik vind het nog steeds raar klinken. Canada en Australië in het Eurovisie Songfestival. Het is wel heel populair in Canada. Bij de vorige editie hoorde Canada bij de drie niet-deelnemende landen, the rest of the world, die de meeste stemmen uitbrachten. En even grote namen. Zullen we de grote namen eens even noemen uit Canada? Oh, daar sta je niet bij stil. Maar wat denk je van Celine Dion? Was de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Was trouwens wel als vertegenwoordiger van Zwitserland, maar ja. Komt er wel vandaan. Q-update komt er zo aan en dat bevat het volgende nieuws uit je eigen provincie. Er is een auto volledig uitgebrand in Elslo vannacht. De oorzaak is bekend van een grote natuurbrand op de Weerterheide. En gewonden bij een steekincident in Venlo afgelopen nacht. Meer zo in de Q-update, maar eerst. Zomers gitaartje van Louis Fancy, Daddy Yankee, Despacito.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi. Samen met Daddy Yankee. Jorge Despacito. Q. Nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Wat gebeurde er in Limburg? Nou, in Elslo is in de afgelopen nacht een auto uitgebrand. De brand die ontstond rond 14:15 in de late ruimte van het voertuig was snel onder controle. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van brandstichting. Over de exacte oorzaak is nog niks bekend. De enorme natuurbrand op de Weerter Heide eind april is veroorzaakt door het gebruik van een zogenoemde thunderflash tijdens een militaire oefening. Uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee blijkt dat het middel volgens de regels werd ingezet, maar dat de extreme droogte en harde wind ervoor zorgde dat het vuur zich razendsnel kon verspreiden. En bij een steekincident in een woning in Venlo is vannacht iemand gewond geraakt. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Over de ernst van de verwondingen is nog niet bekend. En tot zover de Q-update. Het is hoog tijd voor de Minuut van Limburg. Vaste prikken, maandag tot en met vrijdag. Kom maar door met je positieve bijdrage voor vandaag. En die is positief, dat kan niet anders. Ik bedoel, het is een mooie dag vanavond. Temperatuur. Nou, zitten we in de tweede helft van het nieuwe jaar. Weet ik veel wat er allemaal nog meer te doen is. WhatsApp nummer 06-33-345-345. Kom maar door, je bent misschien zo op de radio naar Stella Lefty, Boston.

0: Goedemorgen, WhatsApp nummer 06-33-345-345. Ik wil mijn man Kevin... waarom? Ik haperde. Ik wil mijn man Kevin een hele fijne werkdag wensen, zegt Cindy. Nou, Cindy... Zo, ik denk dat Kevin echt de mooiste dag van zijn leven heeft. Het is toch geweldig als je via de radio hoort dat je vrouw je een mooie dag wenst. Ja, toch? Even kijken, wat hebben we nog meer? Dan gaat iemand een audiobericht sturen.
1: Goedemorgen vanuit Maastricht. Nog 2 dagen en dan is het weekend. Goedjes.
0: Ja, Nick, we hebben er allemaal zin in, duidelijk. Ja, de historische rubriek voor 8 uur. Erg leuk om je vakmanschap te horen in plaats van uitleg door AI. Groeten. Oh, wat leuk. Hoe heet die? Canizares. Hey Canizares, dankjewel voor je positieve opmerking. Ja, ik vind het leuk. Ik hou er wel van. In plaats van AI inderdaad of Wikipedia, gewoon even keiharde muziekkennis. Hè? Goedemorgen, ik zoek nog een poetsvrouw tussen regio Borren en Beek. Bij interesse, stuur me een WhatsAppje voor meer informatie. 06-446-83378. Nou, ik ben benieuwd of er wat gaat komen. Mijn gevoel zegt van niet, maar gewoon om A, het nummer ging veel te snel. En B, die moet ook maar net luisteren, die poetsvrouw. Dus ik denk niet dat je nu een bericht gaat krijgen. Maar nog één keer dan, 06-446-83378. Ik ben benieuwd of het ook werkt via de radio, dat je dan deze poetsvrouw hebt.
2: Goedemorgen, Muse, straks uit eten met het werk.
0: Wow.
2: B.
0: Ja?
2: Over naar A, dacht ik.
0: Hoe?
2: Met de collega's.
0: Oh.
2: Van de prullenbakjes.
0: Ah, gezellig. Mogen we allemaal komen, of niet? Is het leuk als we een tafeltje boeken in hetzelfde restaurant... en dan een stukje verderop gaan zitten? Het zou ook heel grappig zijn, hè? Dat we dan elkaar gewoon zien daar. Maar zonder dat we dat weten. Dat kan natuurlijk. Ik bedoel, het is heel vaak dat ik... Dan ben ik in Limburg ergens... en dan kom ik ongetwijfeld luisteraars tegen van Q-Music Limburg. Alleen we weten niet dat jij luistert naar mij... en dat ik jou wel eens iets verteld heb. Dat vind ik zo grappig. Nou, er is ooit iemand geweest en die zei... we gaan een fandag organiseren. Ja, dat is niet goed afgelopen. Nee, want dat was een beetje verkeerd georganiseerd. En ik stond op plek A en iedereen stond op plek B. We hebben elkaar nooit ontmoet. Dat gebeurde 2 jaar geleden tijdens een festival. Oh my god, dat was een drama, jongens. Ja. En wij die hebben nog nachtmerries daarvan. Oké, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Q-Music Limburg. Ik ben Daniel Speelders. Armin van Buren komt eraan. Dream, a little dream. En je maakt kans op weekendtickets voor Stereo Sunday. Zo direct. Eerst hoor je Mr. Michael Jackson.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hak je dag!
7: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100...
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
17: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
18: Brussel-Zuid.
17: Hé, nu al?
16: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Ontdek de grootste woonwinkel met unieke merkencollecties. Zij ben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Zijben heeft het allemaal. Met waanzinnig inspirerende showrooms. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde stoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
1: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg. Het nieuws van nu.nl.
2: Goedemorgen. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie. Volgens onderzoekers is dat een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. Wat volgens deze onderzoeker bij RTL verder opvalt, is dat vooral mensen uit veilige landen misdrijven plegen.
3: Het zijn de laatste jaren vooral Algerije, Marokko, Tunesië, veel Noord-Afrikaanse landen zijn het. En dat zijn landen waar mensen dus een lage kans hebben om hier een asielvergunning te krijgen.
2: De meeste incidenten vinden plaats op de opvanglocatie zelf, maar ook winkeldiefstal komt vaak voor. Een latertje in de Tweede Kamer. Tot na middernacht is gedebatteerd over stikstof. De plannen van de regering om de natuur te beschermen lijken het te halen. De grootste oppositiepartij PRO zegt voor te stemmen, maar alleen als de plannen niet worden versoepeld.
4: Laten we nou gewoon eens stoppen met dit debat. Laten we nou gewoon eens beginnen. Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: Maar bijvoorbeeld de BBB wil dat wel om zo boeren te helpen die anders met extra maatregelen te maken krijgen. In het najaar wordt meer duidelijkheid verwacht. Topoverleg vandaag in Frankrijk over de bosbranden in het zuiden van het land. Met de zomervakantie voor de deur en nog altijd hoge temperaturen op de thermometers is de vraag: hoe blussen we deze branden en voorkomen we nieuwe? Honderden brandweermensen zijn druk met onder meer blusvliegtuigen. Inmiddels is een gebied zo groot als 1600 voetbalvelden verwoest. En dan het WK voetbal. Alle gastlanden zijn een ronde verder op het WK. De Verenigde Staten versloeg Bosnië en Herzegovina met 2-0. In de volgende ronde is België de tegenstander. Onze zuidenburen wisten op het allerlaatste moment te winnen van Senegal.
5: Tielemans, en het komt er maar in! België is er door! België zit in de achtste finale! Het wonder is geschied! Het is een mirakel! Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen!
2: De Rode Duivels zijn dus ook door. Engeland won dankzij 2 goals van superspits Harry Kane van Congo. En is een ronde verder en speelt maandag tegen gastland Mexico. En dan is er nog Canada. Dat land neemt het zaterdag op tegen Marokko. En dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken zometeen bewolkt. Er is ook kans op regen. Vanmiddag af en toe een zonnetje erbij. Het wordt 20 tot 23 graden.
6: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
7: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: zitten.
1: Daniel.
0: Yes.
1: Maak je wakker.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, is wel gelukt. Het is namelijk 8:30 geweest. 8:15 bijna. 2 juli vandaag. Ochtend verloopt droog met lekkere zon. Tijdens het opklaren kan het 25 graden worden. Later vandaag kan het gaan regenen.
1: Daniel Smulders.
0: En dan komt er een einde aan het lekkere zomerse weer van afgelopen dagen. Valt op zich wel mee, maar de temperatuur gaat 20, 25 graden worden. Goedemorgen, Panningen!
2: Goedemorgen,
0: Kjell! Hi, Panningen, goedemorgen. 18 graden op de thermometer. Het nieuws van vandaag. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over 2 mogelijke nieuwe kerncentrales. Bruno Mars start met zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena. En op het WK staat de titelfavoriet Spanje tegenover Oostenrijk. Wedstrijd is 9 uur vanavond. België is ontsnapt, hè? Aan een uitschakeling. Zo, 85ste minuut was het 2-0 voor Senegal. Iedereen dacht, allee, die Belgen gaan het niet meer redden, hè? En toen, ineens, Lukaku, 2-1. 3 minuten later, Tielemans, 2-2, 125ste minuut. Ingreep door een VAR bij de wedstrijd. Penalty voor België en het wordt 2-3. Tegenstander van België wordt nu de Verenigde Staten. Ander nieuws, Rico Verhoeven en Naomi van Beem... die zetten vlak voor het huwelijk een punt achter de relatie. En Canada gaat meedoen aan het Songfestival. Ja, dat is zomaar even wat dingen. Zometeen in de Q-update nieuws uit je eigen provincie. Onder andere auto volledig uitgebrand in Elslo. Politie doet, gaat in ieder geval onderzoek doen. En er zijn vermoedelijke auto's, gestolen auto's in beslag genomen in Parkstad. Dat allemaal zometeen in de Q-update. En nog veel meer. Eerst even kijken hoe het is op de wegen in de provincie. Nou, het staan er al wat files hoor. Als je rijdt op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en Knoop het Leender rijden. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 20 minuten extra reistijd. Dan is er vanaf Eindhoven naar Maastricht, tussen Born en Maastricht Airport, 10 minuten vertraging. En de A67 van Venlo naar Eindhoven, tussen Ast en Knoop het Leender rijden. Kwartiertje rijden, 20 minuten aan extra reistijd. Wil jij kans maken op het volgende?
1: Come check this.
0: Namelijk weekendtickets voor Stereo Sunday. Doe dan nu het volgende. Want dat is namelijk dit weekend in Venlo, hè? Julianenpark. Als je tickets wil, ik heb hier nog 2 tickets liggen. Wat je moet doen, het volgende. Je stuurt in een WhatsApp-berichtje een audiobericht en je stuurt ja, ik wil. En dan stuur je naar 06-33-345-345. En dan hoor je jezelf misschien zoveel terug op de radio. Heb je 2 tickets. Het hele weekend. Stereo Sunday in Venlo.

0: Kings of Leon. You Somebody was dat. Q Music Limburg. Nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. In Elslo is vannacht een auto uitgebrand aan de Heiperk. De brandhaard die ontstond rond 2:15. In de laadruimte van het voertuig was wel snel onder controle. Er wordt onderzocht of er mogelijk sprake is van brandstichting. Over de exacte oorzaak is niet bekend. En de politie heeft tijdens een controle op voertuigcriminaliteit in Parkstad 3 auto's in beslag genomen die mogelijk zijn omgekat of onderdelen bevatten die van diefstal afkomstig zijn. Van de 4 gecontroleerde Fiat 500 bleken er 3 verdacht. De voertuigen worden verder onderzocht. Maar dit soort controle wil de politie voorkomen dat gestolen auto's of onderdelen opnieuw op de markt komen. En de enorme natuurbrand op de Weerterheide eind april is veroorzaakt door het gebruik van een zogenoemde thunderflash tijdens een militaire oefening. Uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee blijkt dat het middel volgens de regels werd ingezet, maar dat de extreme droogte en harde wind ervoor zorgde dat het vuur zich razendsnel kon verspreiden. En tot zover de Q-update. Ja. Zo houden u op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Iedere ochtend tussen 7 en 10. We hebben even bijzonders voor je, namelijk dit weekend Stereo Sunday in Venlo. Ik zei het net, als je er naartoe wil sturen. Ja, ik wil via de WhatsApp. En Alexander!
1: Ja, ik wil!
0: Is degene die de tickets te pakken heeft. Gefeliciteerd, man. Dit weekend ga je er naartoe.
2: Dit is Q Music.
3: Bibi Rexha en Faithless.
2: En dit is Q Music.
3: Cameron Whitcomb.
2: En dit is nieuw.
0: Hier is de nieuwe Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Een nieuwjaar is de nieuwe track. Bij Q-Music Limburg, waar je zo deze hoort. Wat snelle. Laat het licht aan.
1: Laat het licht nog even aan.
0: En ik kijk uit naar deze. Toch een lekker liedje dit, hè. LDJ, Better Off Alone. Eerst even na de zomer van vorig jaar in de top 3. Lotje, Aziza met Sheeran, Ordinary, Alex Warren. En als hoogste positie de nummer 4 tijdens de zomer van 2025. Dat is Wiz DMC met Bees and Honey.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20...

0: is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Oh, oh,
1: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, 99 cent. Doen toch?
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooi.

0: Gemakkelijk retour.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij Vakanties.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Limburg nieuws 9 uur.
9: Goedemorgen. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten. Dat zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel bij de NOS.
10: Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen. Maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
9: Ze worden door zogenaamde vriendjes opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Daar worden ze vervolgens misbruikt. De slachtoffers zijn vaak niet goed in beeld. Er zijn vorig jaar bijna een kwart meer misdrijven gepleegd waarbij een asielzoeker betrokken was. Vooral jongeren. De meeste incidenten zijn op de opvanglocaties zelf. Daarbuiten gaat het om winkeldiefstal. De onderzoekers benadrukken dat het nog altijd maar een kleine minderheid is die zich misdraagt. 3%. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn bij zware Russische droneaanvallen zeker 11 doden gevallen. Dat zegt een Oekraïnse minister. Er was onder meer brand in een hotel. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog op. En steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Deze mensen begrijpen dat wel.
11: Als ze niemand hebben om tegen te praten, vind ik het prima, toch? Hij reageert. Misschien doen sommige mensen dat niet tegen ze.
12: Als het helpt, dan is het mooi natuurlijk.
9: Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met familie of vrienden. En dat het weer van Weerplaza op veel plekken bewolkt. Er is ook kans op wat regen. Vanmiddag klaart het weer op. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen begint nat en later weer de zon.
13: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Hé hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
15: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
14: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
16: Unleash.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Bij Eurojack.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi. Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
17: Mooi van Ethos.
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Ontdek de grootste woonwinkel met unieke merkencollecties. Sijben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijben heeft het allemaal. Met waanzinnig inspirerende showrooms. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde stoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
19: Welkom to the one and only. The original.
20: Dit is
21: het Foute Uur.
20: Non-stop.
19: Q Music is proud.

0: Larsa.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
13: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
14: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
22: Goedemorgen. Een grote internationale politieactie. Wereldwijd zijn tientallen mannen opgepakt die video's van vrouwen die worden misbruikt zouden hebben gedeeld. Dat meldt het AD. Het gaat om filmpjes waarin vrouwen worden gedrogeerd en verkracht. Soms waren ze door hun eigen partner gemaakt. Er zijn ook 4 Nederlandse verdachten in deze zaak. Flinke zorgen bij het RIVM, nu steeds meer jongeren elektrisch fietsen. Zeker 25% van de mensen tot 24 jaar heeft nu een elektrische fiets. Bijvoorbeeld een fatbike. Dat terwijl veel van hen eigenlijk al te weinig bewegen. Jongeren zouden de elektrische fiets vooral gebruiken omdat die sneller is. Een heftig ongeluk in Thailand. Daar is een kind van 11 met een pick-up truck op pelgrimstocht met boeddhistische monniken ingereden. Dat meldde Thaise media. 8 monniken zijn om het leven gekomen. Meer dan 10 anderen raakten zwaar gewond. Het kind had de wagen van zijn ouders gepakt. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. En dan het WK. De man die in Zevenaar bij Arnhem wel heel erg baalde dat Oranje uit het WK ligt, heeft zich gemeld. Het ging er gisteren veel over. In een versierde Oranjestraat knipte hij met een heggenschaar alle opgehangen vlaggetjes kapot. Ook bij deze vrouw in de tuin.
0: Je ziet gewoon heggenschaar en je ziet hem gewoon tjak, tjak.
1: Mensen die zijn zo hard aan het werk geweest daarvoor. En laten we lekker hun plezier hebben. Dus we denken van joh, ga werk zoeken of zo.
22: Volgens Hart van Nederland zegt de man nu sorry en geeft hij iedereen een paar euro voor nieuwe vlaggen. Ook heeft hij beloofd dat hij tijdens het EK over 2 jaar mee gaat helpen met versieren. En dan het weer van Weerplaza, op veel plekken grijs. Er is ook kans op wat regen. Vanmiddag is er meer zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
2: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
23: De tent Stijt, Arenschenhout. 31 juli tot en met 3 augustus. Powered by Boza Event Secure. Stels Wonderhoeven. Nieuw Energy Systems. Lederhozenland. Amstelbier. Kijk voor de laatste tickets op detentstijt.nl.
24: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
25: Non-stop hits.

0: Lidl hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226. Nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
11: Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: eBoekhouder.nl. Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de bodembad.
8: Steeds verrassend, altijd voordelig. eBoekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
13: Hakje dag!
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och. Ik heb hem zelf och.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
23: Oh, nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
25: Yeah. Q Music Limburg nieuws 12 uur.
26: Goedemiddag. Mensen die op vliegvelden werken komen in aanraking met kankerverwekkende stoffen, dat zegt de Gezondheidsraad. Stoffen zitten in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. Die stoffen kunnen via de longen in het bloed terechtkomen. Het advies is grondpersoneel op luchthavens beter te beschermen. De politie heeft in meerdere landen tientallen mannen opgepakt die video's van vrouwen die worden misbruikt zouden hebben gedeeld, meldt het AD. Het gaat om filmpjes waarin vrouwen worden gedrogeerd en verkracht. Soms waren ze door hun eigen partner gemaakt. Er zijn ook 4 Nederlandse verdachten in deze zaak. De Russische aanval vannacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste sinds het begin van de oorlog, dat zegt de burgemeester van Kiev. Er was een grote drone- en raketaanval. 17 mensen zouden om het leven zijn gekomen. Volgens Rusland was het een reactie op eerdere Oekraïnse aanvallen. En ook in Engeland is de discussie begonnen. Opblijven of gewoon lekker naar bed. Engeland is door op het WK, speelt de volgende wedstrijd tegen Mexico. En die wedstrijd is zondag op maandagnacht om 2:00 s'nachts. De bondscoach van Engeland roept iedereen nu op: laat je kinderen opblijven. Schrijf maar een briefje voor school, zegt hij.
27: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big, big match in 4 days. And we need the support of everyone and especially of the children.
26: En vandaag zijn er ook weer een paar wedstrijden op het WK. Om 9:00 vanavond is het Spanje tegen Oostenrijk. Daarna om 1:00 s'nachts Portugal tegen Kroatië. Het weer nog van Weerplaza, nu grijs en nat. Vanmiddag iets meer zon, maximaal 23 graden. Morgen begint weer met regen, maar later weer de zon.
28: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
25: Je luistert naar Q Music Limburg.
29: Non-stop hits.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop hits.

0: Q-Music. Maximum Summer.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Goedemorgen.
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elk

0: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
2: Goedemiddag. Het gaat nog langer duren voor er weer treinen rijden van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot rijden die al dagen niet. En het zou zaterdag zijn opgelost. Maar dat wordt nu zondag en misschien zelfs maandag, meldt ProRail. Duurt langer omdat er meer kabels zijn beschadigd dan gedacht. Mensen die op vliegvelden werken moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Die stoffen zitten in uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. En personeel komt ermee in aanraking. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt. En hoe personeel dan beter beschermd moet worden, dat is nog niet bekend. Dan naar China. De piloot die vorige week tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking aanvloog, had zelfmoordplannen, dat zeggen de autoriteiten. Hij schreef erover in zijn dagboek. De piloot kwam bij zijn actie om het leven. 13 mensen in en rond die wolkenkrabber raakten gewond. En Louis van Gaal vertrekt bij Ajax, heeft hij zelf bekendgemaakt. Van Gaal was de afgelopen 3 jaar adviseur bij de Amsterdammers. Volgens de 74-jarige oud-trainer is er in die periode meer voetbalkennis bij Ajax gekomen. Hij vindt het nu mooi geweest. Ajax zegt het jammer te vinden. Het weer nog van Weerplaza, grijs en nat. Vanmiddag meer zon, maximaal 23 graden. Morgen begint weer met regen, maar later weer meer de zon.
3: Vijver aanleg. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
4: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde?
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf.

0: of aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
12: Ontdek de grootste woonwinkel met unieke merkencollecties. Sijben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijben heeft het allemaal. Met waanzinnig inspirerende showrooms. Profiteer nu van onze acties, zoals de zesde stoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
13: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
14: Non-stop hits.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk

0: Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
15: Oh, wat een goal! Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Q-Music Limburg. Nieuws. 2 uur.
21: Goedemiddag. 7 Nederlanders die met schepen hulpgoederen naar Gaza wilden brengen... gaan aangifte doen tegen Israëlische militairen. Dat meldt de organisatie achter die Gaza-vloot. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger. De Nederlanders zeggen dat ze daarna zijn mishandeld. Daarnaast gaan ze ook aangifte doen van seksueel geweld. Het gaat nog langer duren voor er weer treinen rijden van Rotterdam naar het zuiden. Dat meldt ProRail. Door een brand in een kabelgoot rijden die al dagen niet. Zaterdag zou dat zijn opgelost, maar dat wordt nu zondag en misschien zelfs maandag. Er is meer bekend over de grote flatbrand gisteren in Antwerpen. De 5 mensen die daarbij om het leven zijn gekomen zijn allemaal vrouw. Deze verslaggever van VRT vertelt meer.
22: 1 iemand woonde op de 10e verdieping, 1 iemand op de 5e verdieping, 2 op de 4e verdieping en van 1 van die vrouwen op de 4e verdieping kwam haar dochter op bezoek en ook zij is hier overleden.
21: Die brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. En ondanks dat Oranje eruit ligt, moet het een groot voetbalfeest worden dit weekend in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen en hun land speelt morgen nacht tegen Argentinië. Nou, onder meer een bioscoop verwacht topdrukte. Zij zenden de wedstrijd uit en twee zalen daar zijn al helemaal uitverkocht. Het weer nog van Weerplaza, nu grijs en nat. Later vanmiddag meer zon, maximaal 23 graden. Morgen begint weer met regen en later dan opnieuw de zon.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
1: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
1: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
1: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
1: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
23: Je luistert naar Q Music Limburg.
24: Non-stop hits.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: Are you ready to be the hero?
10: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
15: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
20: eboekhouden.nl. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Renew.
24: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Als je Vodafone mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel €20 korting.
27: Elk

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 pink ladyappels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging

0: 75 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Q-Music Limburg. Nieuws. 3 uur.
10: Goedemiddag. De brandweer is druk met een grote brand in Huizen in Noord-Holland. Vuur woedt daar in een rijtjeshuis. Er zou ook een explosie zijn geweest. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. En mogelijk zijn er nog mensen in dat huis. Maar dat kan de brandweer nog niet bevestigen.
11: Wij kunnen het pand niet betreden, niet naar binnen, vanwege de eigen veiligheid. De constructie is wat instabiel.
10: En hoe die brand en explosie zijn ontstaan is nog onbekend. 15 andere huizen zijn ontruimd. 7 Nederlanders die met schepen hulpgoederen naar Gaza wilden brengen gaan aangifte te doen tegen de Israëlische militairen. In mei werden hun schepen tegengehouden door het Israëlische leger. De Nederlanders zeggen dat ze daarna zijn mishandeld. Daarnaast gaan ze ook aangifte doen van seksueel geweld. De Russische aanval vannacht in de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste sinds het begin van de oorlog, dat zegt de burgemeester van Kiev. Er was een grote drone- en raketaanval. 17 mensen zouden om het leven zijn gekomen. En volgens Rusland was het een reactie op eerdere Oekraïnse aanvallen. En in heel Europa zijn dik 100 mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van noedels, dat zegt de voedselwaakhond. Het gaat om noedels die uit een fabriek in Oekraïne komen. Ook in ons land zouden mensen ziek zijn geworden. Salmonella kan gevaarlijk zijn, vooral voor ouderen, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Het weer nog van Weerplaza, nu grijs. Straks komt de zon weer terug. Maximaal 23 graden vandaag. Morgen opnieuw wolken en zon en dan maximaal 25 graden.

0: waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
0: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
0: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
14: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
22: deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
25: Odido.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop hits.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Voel me zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
17: Fomar, voordeel markt.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot

0: Goedemiddag. Tijdens de extreme hitte vorige week zijn meer mensen overleden dan verwacht. Volgens het RIVM waren het er ruim 3500. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vooral in het oosten en zuiden zijn meer mensen overleden. Daar was het ook het warmst. De grote brand in een woning in Huizen in Noord-Holland is onder controle. Bij de brand zijn 2 gewonden gevallen, 1 is er slecht aan toe. Mogelijk zijn er nog mensen binnen, maar dat kan de brandweer nog niet bevestigen.
1: Wij kunnen het pand niet betreden, niet naar binnen, vanwege de eigen veiligheid. De constructie is wat instabiel.
0: Volgens NH Nieuws was er vlak voor de brand een explosie. Uit voorzorg is een heel woonblok ontruimd. In Zuid-Frankrijk worden op zijn minst 3 campings geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Dat gebeurt vlakbij de stad Perpignan. De autoriteiten zijn bang dat de harde wind het vuur nog verder aanwakkert. Er worden onder meer blushelikopters ingezet om de brand te bestrijden. En er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet dat ze ook beter draaien. De zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Daardoor leiden kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij verlies. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanuit het westen wordt het zonnig. Het is 18 tot 23 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
2: Kercher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Hé hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Bronsgroen wonen. Dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
6: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
8: De tent Stijt, Arenschenhout.
9: 31 juli tot en met 3 augustus.
8: Powered by
9: Boza Event Secure.
8: Stels Hondenhoeven.
9: New Energy Systems.
8: Lederhozenland.
9: Amstelbier.
8: Kijk voor de laatste tickets op de tentstijt.nl.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL? XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen. Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: korting. Geldt alleen vandaag nog.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ontdek de grootste woonwinkel met unieke merkencollecties. Sijben in Roermond. Van verrassend betaalbaar tot topdesign. Sijben heeft het allemaal. Met waanzinnig inspirerende showrooms. Profiteer nu van onze acties. Zoals de zesde stoel gratis. Alleen geldig tot en met zondag.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hit.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
21: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren?
0: Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
22: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
23: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
24: Kijk op kwf.nl/voor wie.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
27: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
26: Boeie.
27: Alle hak, tweede gratis.
26: Lekker hoor.
27: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
26: Zoé.
27: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
26: Yes.
27: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
26: Hamster.
28: Q-Music Limburg, nieuws.
29: Goedemiddag. De uitbraak van het Hanta-virus is officieel voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd. En iedereen die in verplichte quarantaine zat, is daar weer uit. De uitbraak van het Hanta-virus begon in april op een Nederlands cruiseschip. Het kabinet biedt excuses aan vrouwen die jaren geleden door familie of kerk gedwongen hun kind moesten afstaan. Dat overkwam naar schatting zo'n 15.000 vrouwen tussen de jaren 50 en 80. Volgens het kabinet had dit nooit mogen gebeuren en had de overheid moeten ingrijpen. In Zuid-Frankrijk worden zeker 3 campings geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. De autoriteiten zijn bang dat het vuur verder aanwakkert door de harde wind. En er worden nu in Zuid-Frankrijk onder andere blushelikopters ingezet. Meer dan 1000 mensen zijn in het gebied geëvacueerd, onder wie honderden kampeerders. Tot nu toe zijn er geen gewonden bekend. En ja, ook in Engeland is de discussie begonnen: opblijven of gewoon lekker naar bed. Engeland is door op het WK, speelt de volgende wedstrijd tegen Mexico. Die wedstrijd is zondag op maandagnacht om 2 uur 's nachts dus. De bondscoach van Engeland roept iedereen nu op: laat je kinderen opblijven. Schrijf maar een briefje voor school, zegt hij.
30: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big, big match in 4 days. And we need the support of everyone and especially of the children.
29: Ja, vandaag zijn er ook weer een paar wedstrijden bij het WK. Om 9 uur vanavond is het Spanje tegen Oostenrijk. Daarna om 1 uur Portugal tegen Kroatië. En dan nog het weer van Weerplaza. Op een aantal plekken nog de zon. En het blijft vanavond nog lang zonnig bij 18 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en ietsje warmer. Dan kan het 25 graden worden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, pak

0: willen je blij mee maken?
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family.

0: wel.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatje.
7: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
9: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Dirk, Melvita Honing. 2,79. Dat is een mooie prijs.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
3: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: Goedenavond. In Huizen in Noord-Holland wordt met man en macht gezocht naar een mogelijk derde slachtoffer van een grote woningbrand. Bij die brand raakten vanmiddag 2 mensen gewond en 12 huizen zijn ontruimd. Er zou ook een explosie zijn geweest. De zoektocht gaat moeilijk, want het huis waar het gebeurde staat op instorten. De binnenstad van Rotterdam gaat zaterdag deels op slot. Marokko speelt 's avonds in de 8e finale van het WK voetbal tegen Canada. Waarschijnlijk wordt het dan heel druk in het centrum met fans en toeterende auto's. Om het een beetje gezellig te laten verlopen sluit de gemeente een paar belangrijke straten, zodat het niet uit de hand loopt met verkeerasso's. Het kabinet biedt excuses aan vrouwen die jaren geleden door familie of kerk gedwongen hun kind moesten afstaan. Dat overkwam naar schatting zo'n 15.000 vrouwen tussen de jaren 50 en 80. Volgens het kabinet had dit nooit mogen gebeuren en had de overheid moeten ingrijpen. En de verkoop van campers is in de eerste helft van dit jaar gedaald. Het waren er ruim 1800. Volgens de brancheverenigingen voelen camperlovers de hogere kosten in de portemonnee. Zoals milieuzones en hogere brandstofprijzen. En daardoor haken mensen af. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 25 graden.
1: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
2: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
18: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voorwie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel 20 euro korting.
23: Elke maand weer.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek.

0: Oh. Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer.
5: Here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
16: Goedenavond. In Huizen in Noord-Holland wordt met man en macht gezocht naar een mogelijk derde slachtoffer van een grote woningbrand. Bij die brand vanmiddag raakten 2 mensen gewond en 12 huizen zijn ontruimd. Er zou ook een explosie zijn geweest. De zoektocht gaat moeilijk, want het huis waar het gebeurde staat op instorten. Er komt een verbod op uitzendkracht in de vleessector. Volgens RTL Nieuws neemt het kabinet daar morgen een besluit over. De reden is dat er in de vleessector veel misstanden zijn met arbeidsmigranten. Ze worden soms uitgebuit. Het verbod zou over 2 jaar moeten ingaan. Meerdere natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en een paar huizen zijn al afgebrand. En de problemen op het spoor rond Rotterdam zijn erger dan gedacht. Sinds maandag rijdt er vanuit daar niks naar het zuiden van het land. Komt door een brand bij kabels. De verwachting is nu dat er op zijn vroegst zondag, misschien zelfs pas maandag, weer treinen kunnen rijden. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder en koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en wordt het 20 tot 25 graden.
17: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronsgroen Wonen.
18: Waar ben jij naartoe geweest?
19: Naar Mondo Verde.
18: Met de nieuwe Havana's Tornado?
19: Ja, dat is een vrije val.
18: Te gek!
19: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
18: Wow!
19: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
18: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Je luistert naar Q-Music Limburg.
20: Non-stop hits.

0: zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora Autoverzekering.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: geldt alleen vandaag nog.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus
3: de scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: We gaan een tandje goedkoper. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.

0: goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Kort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
3: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
7: FOMAR, voordeelmarkt.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: e-boekhouden.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag.
15: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
17: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
18: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
19: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
23: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
24: Brussel Zuid.
23: Hé, nu al?
22: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
25: Q-Music Limburg.
26: Goedenavond. Veel vragen nog in huizen in Noord-Holland. In een rijtjeshuis is vanmiddag brand ontstaan na een explosie. 2 mensen raakten gewond. Over de oorzaak is nog weinig bekend, maar de schrik bij buurtbewoners is groot, ziet NH.
0: De explosie hoorde ik, een harde knal. Ben ik buiten gaan kijken en toen sloegen de vlammen uit hun huis.
1: Je schrik je als mens helemaal onder te boven. Ja, het is vreselijk voor de mensen.
0: Dat blok op zich, ja, dat is helemaal rampzalig.
26: Mogelijk is er nog een derde slachtoffer. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en twee speurhonden. Het kabinet biedt excuses aan vrouwen die jaren geleden door familie of kerk gedwongen hun kind moesten afstaan. Dat overkwam naar schatting zo'n 15.000 vrouwen tussen de jaren 50 en 80. Volgens het kabinet had dit nooit mogen gebeuren en had de overheid moeten ingrijpen. Er is meer bekend over de grote flatbrand in Antwerpen gisteren. De 5 mensen die daarbij om het leven zijn gekomen zijn allemaal vrouw. Deze verslaggever van VRT vertelt meer over de slachtoffers.
2: 1 iemand woonde op de 10e verdieping, 1 iemand op de 5e verdieping, 2 op de 4e verdieping. En van 1 van die vrouwen op de 4e verdieping kwam haar dochter op bezoek en ook zij is hier overleden.
26: Bij de brand raakten ook 16 mensen gewond. Het vuur zou zijn ontstaan door kortsluiting op de begane grond. En veel jongeren zijn hun eigen telefoon zat, blijkt uit groot jongerenonderzoek. Gemiddeld zitten jongeren inmiddels ruim 5 uur per dag op hun smartphone, waarvan 4 uur op social media. Dat vindt 2/3 van de jongeren eigenlijk te veel. Bijna 40% zegt zelfs, het was misschien beter als social media nooit was uitgevonden. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder en koelt het af naar een graad of 12. Morgen is er een mix van zon en wolken en dat bij 20 tot 25 graden.
4: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Unleash.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana. Kom tot leven. See her light up the night in the
12: sea. She calls me. Are you ready to be the hero?
11: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit.

0: Goedenavond. Noordwijk wil geen asielzoekers opvangen. De nieuwe coalitie vindt het niet passend en mogelijk. Net als andere gemeenten moet ook Noordwijk asielzoekers opvangen vanwege de spreidingswet. Maar de gemeente is van plan om dit op alle manieren tegen te houden. Er komt een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. Volgens RTL Nieuws neemt het kabinet daar morgen een besluit over. De reden is dat er in de vleessector veel misstanden zijn met arbeidsmigranten. Ze worden soms uitgebuit. Het verbod zou over 2 jaar moeten ingaan. Dan naar Zuid-Frankrijk. Bij de grote natuurbranden zijn 2 brandweermensen gewond geraakt. Die branden woeden bij Perpignan. Zeker 3 campings zijn ontruimd en ruim 1500 mensen moeten ergens anders heen. Meerdere vakantiewoningen zijn al verwoest. Autoriteiten daar zijn bang dat het vuur verder aanwakkert door de harde wind. En een paar krakers vanavond op het WK voetbal. Op dit moment trappen Spanje en Oostenrijk af. En vannacht om 1 uur komt Portugal in actie tegen Kroatië. Allemaal spelen ze voor een plek bij de laatste 16. En ondanks dat Oranje eruit ligt, moet het een groot voetbalfeest worden dit weekend in Rotterdam. Daar wonen veel Kaapverdianen. En hun land speelt morgen nacht tegen Argentinië. Onder meer een bioscoop verwacht topdrukte. Want ook daar is de wedstrijd te zien. En 2 zalen zijn al helemaal uitverkocht. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder en koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En dat bij 20 tot 25 graden.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te

0: rugzakken.
1: ANWB en gaan.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog.

0: Goedenavond. We beginnen in Huizen in Noord-Holland. Er is geen derde slachtoffer gevonden na de brand in een rijtjeshuis vanmiddag, meldt de veiligheidsregio. Twee mensen raakten bij de brand gewond. De brandweer zocht afgelopen uren naar een mogelijk derde slachtoffer, maar die is er dus niet. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Noordwijk wil geen asielzoekers opvangen. Dat staat in het coalitieakkoord van drie lokale partijen, VVD en CDA. Net als andere gemeenten moet ook Noordwijk asielzoekers opvangen vanwege de spreidingswet. Maar de gemeente is van plan om dit op alle manieren tegen te houden. In Zuid-Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd door natuurbranden. De brandweer probeert het vuur met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Twee brandweermensen raakten gewond. Ook zijn drie campings ontruimd, waardoor zo'n 1500 kampeerders weg moesten. Er is kritiek op de Franse regering. Volgens politici is er te weinig gedaan tegen de extreme hitte afgelopen tijd. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook. Die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken, net als vorig jaar. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder en koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen een mix van zon en wolken en max een graad of 25.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop hit.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
5: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: vandaag nog. Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
8: Mm.
9: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Q-Music Limburg, nieuws. 11 uur.
12: Goedenavond. De Tweede Kamer wil het rijverbod strenger maken. Moet mogelijk worden definitief je rijbewijs kwijt te raken als je door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Nu kan een rechter na een ernstig ongeluk een rijverbod van 5 jaar geven. Gaat iemand vaker de fout in, dan kan dat oplopen tot 10 jaar. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van de noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. In Zuid-Frankrijk zijn inmiddels duizenden mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden daar. De brandweer probeert het vuur met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. 3 grote campings zijn ontruimd, vakantiehuisjes zijn verbrand. Er is kritiek op de Franse regering. Volgens politici is er te weinig gedaan tegen de extreme hitte afgelopen tijd, waardoor de kans op natuurbranden toenam. En Omroep Avrotros beslist eind augustus of begin september pas of Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat Canada nu voor het eerst meedoet, verandert daar niets aan. Dit jaar deed ons land niet mee aan het Songfestival vanwege de Israëlische aanvallen in Gaza. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het grotendeels helder en koelt het af naar 12 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan bij 20 tot 25 graden.
11: Je luistert naar Q-Music Limburg.
13: Non-stop hits.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Even.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Q-Music Limburg.
8: Goedenacht. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop hits.

0: Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Denise Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4 uur weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce is bijna zover. En inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer het feest plaatsvindt. Ze geven elkaar morgen het jawoord in Madison Square Garden in New York. En de ceremonie zou om 5 uur lokale tijd beginnen. Voor de bruiloft worden meerdere straten in Manhattan afgesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.